Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ik was zo verskrik en verskrikkelijk lief van jou. En ik en jij het op grafte en op trein, op voortverleiën. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jou man, both computer en lust. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou schrijf jij voor mij.

Mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al hij sweet, sweet daarna voor mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn haar opslijt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, ik kon daar met die rook en die zweet.

verskestory uit die huis genoot, maar het een aanskielik van my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart

Zij lekker, natuurlijk. En ik denk het is een prachtige nummer. Als al die zangers maar net een beetje geschiedenis van inbrengen in hun muziek en zo ons jong mensen ook een beetje leer van die wereld. Nee. Dat zal dan wonderlijk wees. Dan hoef je niet in die geschiedenisboeken in die school te geloven al wat al daar lees, want ik geloof dit lang kan niet meer. Nee. Nou ja, ik wonder als ons nog een goed draakje gaan maken. En ik denk ons beter gauw, want ik denk als een Bosveld bazaar iewers aan die omtrek. Ik zou voor Marius Brits moet vragen of daar niet bazaar is in sy wereld nie, in de Makkoland. Maar ik weet als bazaar in die Bosveld iewers. En ach, dat is altijd bazaar in die land. Nou maar kom, hier is een Bosveld bazaar.

0: luister nou kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stap.

Ja, breek maar die siel. Nou, iets wat julle moet aanteken in julle dagboeke is natuurlijk Saterdag die 4de Juli word daar kos en wingerdfees aangebied in die Velderse stadsaal. En dit word aangebied deur die gereformeerde kerk Vredenburg en Saldanha. En ja, dit is so van 9:00 die oggend af tot 3:00 die middag. En kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braaivleis,

0: platform kan soek na besighede, onder andere een venue vir daar die speciale geleentheid, waar kan my kind ballet neem, wie gee extra wiskunde klasse, wie doen bruidsgrimering en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio, Internet Radio, met

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Ja, julle moet onthou om vanavond 8:00 in te skakel op Klein Saterdag Joel, hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stil. Nou, DJ Wolfie het gekom met 'n liedjie Brannas en Braai.

0: ons gegeen.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Happy Fine Train. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogies bly die hele tyd om.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopen. Nee. Het sy gat gesien. Hy is nou een gerinde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

kom luister na Klein Saterdag Jol saam met Philip elke woensdag aand om 8 tot 10 op Sangroot Radio, jou internet radio met stijl.

Ja, ek Leni en Atti, ek hoop julle daai oudkies geniet. En hier is die theelepelkies met Connie se tees.

0: Basket, yo, Basket!
1: Ja, André het een nieuwe enetjie uit en sy naam Anienzee.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bikkie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

haren, een beetje grijzer, zo stapt die tijd ons woord, een beetje wijzer. Ik ze getuigen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven, jij is mij.

Yes, boys. Check gou die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.